0: Ik heb helemaal de neiging ook om heel enthousiast af te kondigen, maar laten we dat beschaafd houden. De Van Swieten Society met Frank Polman, Bernadette Verhagen, Job ter Haar en Bart van Oort. En die Bart van Oort die zit nu dus hier. Als je dit zo hoort, denk je dan, ach, dat had toch misschien een beetje anders gemoeten.
1: Nee. Wat Beethoven hier doet is als een echte componist het origineel hertalen.
0: Hertalen.
1: Hij heeft de partijen niet alleen. Er ontbreekt dus één instrument natuurlijk.
0: Ja, dus ja, want even voor als je dat gemist hebt. Het is dus eigenlijk een quintet voor blazers. Dat werd een.
1: Ja, piano en vier blazers. En dat is nu piano en drie strijkers. Ja. Dus hij heeft niet alleen strijkers hier en daar dubbelgreep laten spelen. Dat kan natuurlijk op een strijkinstrument. Maar hij heeft ook de partijen door elkaar gehuzzeld een beetje. En een paar dingetjes. Letterlijk veranderd ook. Er zijn partijen zelfs toegevoegd. Ook hier en daar. De pianopartij is precies hetzelfde.
0: Blijven. Toch wel.
1: Ja, dat is natuurlijk een praktisch gegeven. Hè? Want als de adellijke dame in kwestie in 1800 dit stuk eenmaal had ingestudeerd, dan wilde ze dat met blazers spelen. Kon dat niet, dan deed ze dat maar met strijkers. Zo werkte dat ongeveer met bewerkingen.
0: Het hele jaar dus tussen 10 en 11 uur 's ochtends hoor je alle werken van Beethoven in het programma Leven Beethoven op de concertzender. Bart van Oorten, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Voor een van de eerste uitzendingen die we nu gedaan hebben. Vanaf volgende week maandag hoor je dus de reguliere programmering. Alle werken van Beethoven gaan we draaien. Je kunt er meer informatie over vinden. Je kunt alle uitzendingen terugluisteren op www.concertzender.nl. Heb je nog laatste woorden?
1: Nou, ik vind het een fantastisch project. Alle werken van Beethoven uitvoeren in een jaar, dat verdient alle lof. En ik ga hem aanzetten.
0: Ah, kijk, fijn. Dank je.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur NL 200. Koninkrijk der Nederlanden, 200 jaar. En nu hoort u deel 3 en die gaat over hoornconcerten in Nederland. Ja, want ook in ons land zijn er ooit hoornconcerten geschreven. Dan heb ik het wel over een andere tijd, namelijk van de Verenigde Nederlanden. Zoals bijvoorbeeld het premier concerto van de Brusselse componist en dirigent Jean Engelbert Pauwels. En waarschijnlijk is dit werk geschreven na 1794. U hoort de hornist Ab Koster en het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Jürgen Kusmaul.

En dat was Premier Concerto van Jean Engelbert Pauwels met de hornist Ab Koster. Jurgen Koesman dirigeerde het Noord-Nederlands Orkest. En dan gaan we diezelfde uitvoerende nu verder met de Szene für Horn und Orchester van Johannes Bernardus van Bree. Dit werk is opgedragen aan de hornist Nicolaas Joseph Pottevin.

Enrique Batiz dirigeerde Vals Poético van Felipe Villanueva met het Festivalorkest van Mexico. En dezelfde uitvoerende gaan nu verder met Estrelita van Manuel Ponce uit 1912. Het is een heel beroemd Mexicaans lied dat bestaat in verschillende uitvoeringen.

Dat was Estrelita van Manuel Ponce met het Festivalorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batiste. Een van de belangrijkste Mexicaanse componisten van de vorige eeuw is ongetwijfeld Silvestre Revueltas. In 1938 schreef hij Sense Maya naar een gedicht van de Cubaan Nicolas Guillén. Daarin draait het om een ritueel waarin een slang gedood wordt. En hoe de componist dat muzikaal omzet, horen we nu met het Festivalorkest van Mexico.

Enrique Batiz dirigeerde het Festivalorkest van Mexico met Sense Maya van Silvestre Revueltas. En dan staan dezelfde uitvoerenden nu stil bij Blas Galindo. Hij schreef in 1940 zijn meest gespeelde werk, Sones de Mariachi. De componist gebruikte in dit werk Mexicaanse volksmuziek.

van Blas Galindo was dat zijn Sones de Mariachi. U hoort het Festivalorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batiz. Natuurlijk mag ook Carlos Chávez niet ontbreken. Deze Mexicaan schreef in 1943 voor het ballet De Dochter van Colchis en Sarabande voor Strijkers. Dit werk schreef hij voor muzikoloog Carl B. Engel.

Dat waren de strijkers van het Festivalorkest van Mexico, onder leiding van Enrique Batiz, met de Sarabande voor strijkers van Carlos Chávez. We hebben nog wat tijd over en luisteren naar een mooie bladzijde uit de Aires Indios van de Boliviaan Eduardo Cava. Achter het klavercimbal zit Teresa Laredo.

Dat was tot besluit de tweede van 6 Aires Indios van Eduardo Caba. Achter het klaversymbool zat Teresa Laredo. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma dat voor de Concertzender is samengesteld door Cassandra van Acht.

Luisteraars, dit is de wandeling bij de Concertzender. Vandaag aandacht voor muziek uit Finland. We beginnen met de sonate voor viool en piano in C klein van Uno Klami. Hij voltooide twee delen en van het derde deel liet hij alleen een schets achter. Eero Kesti maakte een reconstructie van dat derde deel. We laten nu echter de twee door Klami voltooide delen horen. U hoort Circu Mantere viool en Esa Jleunen piano.

Een volgend werk voor viool en piano is een compositie van Heino Kastki. Hij studeerde in Duitsland, Italië en Frankrijk en keerde terug naar Finland voor zijn verdere carrière. Zijn dood werd enigszins overschaduwd door die van Jean Sibelius. Die stierf namelijk op dezelfde dag. U kunt nu luisteren naar de Fantasia Appassionata opus 9, uitgevoerd door Linda Hetlund, viool, en Elisa Järvi, piano.

In de 19e eeuw was men in Finland op zoek naar de eigen identiteit. De vader van componist Oscar Merikanto wijzigde daarom de achternaam Mattsson, die van Zweedse herkomst was, in een meer Fins klinkende achternaam. Vandaar Merikanto. Oscar studeerde in Leipzig en Berlijn en werd organist en dirigent. Als componist schreef hij een vierdelige liederencyclus met de titel Haudoilta. En dat betekent eigenlijk van de graven. Het was een tekst van Lauri Poijanpää. U hoort bariton Jorma Heininen, begeleid door Ikka Pananen op piano.

0: Dat was de Staatskapelle Dresden onder leiding van Giuseppe Sinopoli in een uitvoering van Eine Alpensymphonie opus 64 van Richard Strauss, onze componist van de maand.
1: Op Naïef verscheen een nieuwe cd met koorwerken van Richard Strauss. U hoort achtereenvolgens Deutsche Motette opus 62, Traumlicht opus 123 nummer 2 en Zwei Gesänge opus 34. U hoort het radiokoor Letland en Accentus onder leiding van Lawrence Equilbey.

0: Van Richard Strauss hoorde u Deutsche Motette opus 62, Traumlicht opus 123 nummer 2 en Zwei Gesänge opus 34. Het radiokoor Letland en Accentus onder leiding van Lawrence Aquilby.
1: En dit was nieuw verschenen voor de concertzender samengesteld door Egbert Randewijk.
2: Mariama, elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur. Een uur lang Afrikaanse muziek. Met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van Moeder Afrika. Mariama, mis het niet. Mariama.

Welkom op de Concertzender. We beginnen het komende uur met een nieuwe serie, De Echte Chopin. In de serie reizen we door het oeuvre van Frédéric Chopin, maar dan wel in uitvoering op historische fortepiano's. Want vanaf 2005 is het Paul Chopin Instituut begonnen om het hele oeuvre van de componist op te nemen. En het instituut gaf dit alles de titel The Real Chopin. Het instituut heeft 3 historische fortepiano's voor dit werk gebruikt. De Erard uit 1849 en een Pleyel uit 1848. En vanaf 2010 werd er ook nog een Erard uit 1838 gebruikt. De meeste pianisten die u in deze serie kunt beluisteren zijn prijswinnaars van het beroemde pianoconcours in Warschau. Wel nu, laten we snel beginnen met een reis door de mazurka's van Frédéric Chopin. Deze mazurka's heeft hij op papier gezet tussen 1833 en 1849. Kleurrijke werken van lyrisch naar dramatisch. De Chinese pianist Fu Zong zit achter de Erard fortepiano uit 1849 en hij begint met 2 mazurka's uit opus 17.

Futsong speelde de tweede en derde mazurka opus 17 van Chopin op een Erard fortepiano uit 1849. We vervolgen met de derde en vierde mazurka van Chopin opus 24.

U hoorde de derde en vierde mazurka, opus 24, gecomponeerd rond 1835 door Frédéric Chopin. Het zijn recente opnamen in het kader van het Poolse Real Chopin project.

Foetsong speelde de tweede mazurka opus 63 en daarna de vierde mazurka opus 68 van Frédéric Chopin. En hij speelde dat als onderdeel van het grote Real Chopin project van het Poolse Chopin Instituut, dat het op zich heeft genomen om het hele oeuvre van Frédéric Chopin uit te geven. En dat zijn 21 cd's. En het werk wordt allemaal gespeeld op historische fortepiano's die als het ware door Frédéric Chopin zelf bespeeld hadden kunnen worden. We hebben tot nu toe geluisterd naar een Erard uit 1849. En we gaan nu luisteren naar een Pleyel fortepiano uit 1848. En Foetsong maakt plaats voor de Hongkongse La King Colleen Lee, ook een gelauwerde pianiste. Zij speelt nu de vierde mazurka opus 33.

U heeft kunnen luisteren naar drie liederen van Franz Liszt, gezongen door Thomas Quasthoff. De Duitse bariton werd begeleid door pianist Justus Zeien. We vervolgen deze radioromantica met vijf liederen, opus 72 van Johannes Brahms. Voor velen is Brahms in 1876 de grootste levende componist. En de vijf liederen opus 72 behoren tot zijn beste werken in het genre. Brahms combineert onbekende dichters als Candidus en Lemke met Brentano en Goethe en hij hanteert gewaagde harmonische wendingen en memorabele stemmingswisselingen. Luistert u naar Fünf Gesänge, opus 72 van Johannes Brahms, uitgevoerd wederom door Thomas Quasthoff en Justus Zeien.

U hoorde vijf liederen, opus 72 van Johannes Brahms, door de bariton Thomas Kwasthof uitgevoerd en hij werd aan de piano begeleid door Justus Zeien. Ter afsluiting van deze uitzending van Radio Romantica, een programma dat voor de concertzender werd samengesteld door Pieter de Oude, hoort u het eerste van de drie sonetten van Petrarca, zoals Franz Liszt die toon zette voor tenor en piano. De versie die u hier gaat horen is een transpositie voor bariton en piano. Pianist Justus Zeien tekent voor de bewerking. In Pace non trovo, ik vind geen vrede, bezingt de dichter Petrarca de tegenstrijdige gevoelens van het liefdesverdriet. Luistert u tot het hele uur naar het eerste van de Tre sonetti di Petrarca van Franz Liszt, uitgevoerd door bariton Thomas Kwasthof en pianist Justus Zeien.

Dit is de concertzender met De Wandeling. Straks muziek van Cherubini en Franz Xaver Mozart. Maar we beginnen met het strijkkwintet in A-klein opus 20 van Emanuel Alois Förster. Er zijn 4 delen, Allegro Vivace, Andante, Minuetto en Allegro Non Troppo. Luistert u naar het ensemble Les Adieux.

Het ensemble Les Adieux speelde het strijkquintet in A-klein opus 20 van Emmanuel Alois Förster. En nu de liederen opus 21 van Franz Xaver Mozart. Seufzer, die Entzückung an Sie, an die Bäche en Le Baiser, op gedichten van Rousseau. Hier is sopraan Barbara Bonney met aan de piano Malcolm Martineau.

U hoorde Barbara Bunny. Zij zong met begeleiding van Malcolm Martineau de liederen opus 21 van Franz Xaver Mozart. En nu dan de Sinfonia nummer 6 in S klein van Luigi Cherubini. Uitgevoerd door de clavecinisten Laura Alvini. Er zijn twee delen, Allegro Spirituoso en Andantino con moto in rondovorm.

Laura Alvini speelde de Sinfonia nummer 6 in Esklein van Luigi Cherubini. En daarmee besloten we deze wandeling voor de Concertzender, samengesteld door Jan Kruijt.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze uitzending van Radio Romantica. Het komende uur kunt u luisteren naar muziek van Johannes Brahms. De piano staat centraal, hoewel er van de pianoconcerten van de grote meester vaak wordt gezegd dat het symfonieën met een uitgebreide pianopartij zijn. Bovendien is het op zijn zachtst gezegd verwonderlijk dat Brahms, die zelf een uitstekende pianist was, zo weinig pianoconcerten heeft geschreven. Maar hij was kritisch en vooral op zichzelf. Zijn tweede en laatste pianoconcert droeg hij op aan zijn eigen leraar en zeer goede vriend Eduard Marxens, die in 1881 al 75 jaar oud was. Brahms zelf was in de jaren bijna 50 en toch wel al de gearriveerde, beroemde componist. Maar nog steeds vol van originaliteit en met een breed bereik in zijn expressiemiddelen. Het meest opvallende originele aspect van het tweede pianoconcert is de toevoeging van een extra deel tussen de gebruikelijke drie. Al was het een scherzo in een symfonie en dan ook nog in mineur. Hoewel Brahms zelf weinig uitspraken over zijn artistieke keuzes deed. Sterker, hij deed commentaar van de deskundigen vaak teniet met flauwe grappen. Toch kunnen we gevoeglijk aannemen dat het korte derde deel ter compensatie van het grootste en mislepende openingsdeel is. Wat meer tegenwicht is hier geboden dan een eenvoudige finale. Luister u naar het tweede pianoconcert van Brahms door Maurizio Pollini uitgevoerd met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado.

Een kinderdroom, een rêve d'enfant, voorafgegaan door een chant d'hiver. Beide composities van Eugène Isaïe. Besluiten we deze wandeling met een gedeelte van zijn poème Nocturne, opus 29, uitgevoerd door Gérard Jarry op viool, Frédéric Lodion op cello en Georges Pludermacher op piano. Als u de volledige speellijst nog eens rustig wilt nalezen, kunt u terecht op onze website concertzender.nl. Samensteller van deze wandeling was Nina den Hollander.

Welkom bij de Concertzender met het komende uur het programma Latijns-Amerika en Curaçao. Vanavond staan drie Latijns-Amerikaanse balletten op het programma. Eduardo Mata dirigeert het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela. Als eerste ballet luisteren naar Uirapuru van de Braziliaan Heitor Villa-Lobos uit 1917. Uirapuru heeft ook nog een W-nummer, en in dit geval 133. Het is een soort opusnummer wat ooit een meneer David Appleby heeft gemaakt als een catalogus. De componist neemt ons mee naar het regenwoud van Brazilië. Een regenwoud vol vogels. Een hoofdrol in dit ballet is weggelegd voor de beroemdste vogel van Brazilië, de Uirapuru. De Uirapuru is een mythologisch figuur, een betoverde vogel. De Braziliaanse indianen beschouwden hem als de koning van de liefde. In Brazilië vindt men ook dat als je de vogel hoort zingen, je geluk kunt verwachten. Genoeg inspiratie dus voor een ballet.

Het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela, onder leiding van Eduardo Malta, speelde het ballet Uy Parú van Héctor Villa-Lobos. Van Brazilië gaan dezelfde uitvoerenden over naar Mexico. Daar schreef Carlos Cavés tussen 1926 en 1932 het ballet Paardenkracht, of in het Spaans Caballos de Vapor. En u hoort zo de suite uit dit ballet. In dit werk draait het om machines en die staan voor de kapitalistische Verenigde Staten tegenover het tropische landschap van Mexico. Op 31 maart 1932 ging dit werk in première in het Metropolitan Opera House van Philadelphia, met toen als dirigent Leopold Stokowski en voor de futuristische decors tekende de beroemde Mexicaanse schilder Diego Rivera. U weet wel, de echtgenoot van de bekende Frida Kahlo. Muzikaal is dit ballet te plaatsen in de buurt van Edgar Varese en George Antheil. Luistert u nu naar Paardenkracht.

Twee werken van Wolfgang Amadeus Mozart werden uitgevoerd door het Rundfunkkoor Leipzig, het Radiosymfonieorkest Leipzig en zij stonden allen onder leiding van Herbert Kegel. Joseph Haydn, Motetti di Venerabili Sacramento en dan Lauda Sion, Ecce Panis, In Figures Bonne Pastor. U hoort weer het Tölzer Knabenkoor met solisten en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil.

Het Tölzer Knabenkoor met solisten en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil in motetten van Joseph Haydn. Deze zwerven door de klassieke periode werd samengesteld door Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Componist van de Maand, een programma van Agnes van der Horst. En deze maand is dat Jean-Philippe Rameau.

Een portret in muziek, dat is wat u zojuist hoorde. Dit werk heet namelijk La Rameau en het werd gecomponeerd door de Franse componist Jean-Philippe Rameau. Hij overleed dit jaar precies 250 jaar geleden en daarom is hij deze maand de componist van de maand. La Rameau werd uitgevoerd door clavecinist Trevor Pinnock, barokvioliste Rachel Podger en Jonathan Manson op viola da gamba. Het is een genrestuk, een muziekwerk dat een persoon, een karakter of een dier uitbeeldt of een verhaaltje vertelt. Omdat het La Rameau heet, is het waarschijnlijk geen beschrijving van de componist zelf, maar van zijn vrouw of van zijn zus Catherine, die een goede klaveciniste was. Rameau leefde in de tijd van de barok, in de periode waarin behalve het genrestuk ook het klavecimbal erg populair was. Hij componeerde dan ook de ene ferme bundel met klavecimbalstukken, op zijn Frans pièce de clavecin, na de andere. Maar La Rameau is geen pièce de clavecin, maar een van de vijf pièces de clavecin en concert. In die muziekstukken speelt het klavecimbal namelijk een muzikaal wedstrijdje met twee melodie-instrumenten. Zoiets was in die tijd nog nooit eerder gecomponeerd. Rameau was dan ook een groot vernieuwer. Maar hij begon tamelijk traditioneel.

Dat waren de laatste drie delen uit het motet Coram Dilecta, uitgevoerd door het Chœur de la Chapelle Royale. Diverse instrumentalisten, organist Willem Jansen, tenor Guy de Mee en de bas Peter Kooi, allen onder leiding van Philip Herrewegen. Wie Jean-Philippe Rameau zegt, zegt onmiddellijk ook klavecimbalmuziek en opera. Dat hij ook motetten componeerde is bij de meeste mensen totaal onbekend, want ze zijn bijna nooit uitgevoerd. Toch zijn er vier prachtige motetten van hem overgeleverd, waaronder dit Coram Dilecta. De ingetogen, elegante en serene muziek van dit werk lijkt bijna ver af te staan van Rameau's latere muziekdrama's. Rameau doorliep een uiterst merkwaardige muzikale carrière. Eerst was hij een wat eenzelvige organist en kerkmuzikus. Hij speelde in provinciesteden als Dijon, Lyon en Clermont-Ferrand en schreef voornamelijk klavecimbalstukken. Maar vanaf ongeveer 1733 veranderde zijn leven totaal. Hij woonde in de wereldstad Parijs, stond in het centrum van de belangstelling, bewoog zich in de hoogste kringen, was de lievelingscomponist aan het hof van Lodewijk XV en produceerde bijna alleen nog maar muziekdrama's, zoals bijvoorbeeld Platé, een ballet bouffon, een komische opera met dans. Het gaat over de spuuglelijke, maar ontzettend ijdele moerasnimf Platé, die door oppergod Jupiter gruwelijk voor de gek wordt gehouden. Hij doet of hij smoor verliefd op haar is en met haar wil trouwen, maar dat doet hij alleen om zijn echtgenote Juno een lesje te leren. Zoals gebruikelijk in die tijd begint de opera met een proloog. Een toneelschrijver wil een nieuw stuk maken, maar dat gaat zomaar niet. Amour, de godin van de liefde, en Thalia, de muze van het toneel, en Momus, de muze van de spot, willen per se meedoen. U hoort het.

We hoorden Veronique Grens als Amour, Jennifer Smith als Talia, Guy de Meijer als de toneelschrijver en het ensemble vocaal Françoise R., begeleid door Les Musiciens du Louvre, onder leiding van Mark Minkowski. We gaan een nieuw spel spelen, een spektakel maken, zo werd er gezongen. En een spektakel, dat werd het. Het verhaal van Platé is op zich nogal plat, maar de muziek maakt het allemaal goed. Het is een bonte afwisseling van virtuose melodieën, vernuftige harmonieën en spitsvondigheden. Zoals dierengeluiden, slierte korte nootjes en onregelmatige ritmes. Bijvoorbeeld als het ijdele moerasmonster, een mannenrol, haar liefde voor Jupiter bezingt. Dat doet ze in zulke vals en kromdeftig Frans dat de vogels van schrik kwetterend wegvliegen. En dat wordt treffend en hilarisch in de muziek uitgedrukt. Aan het eind van de opera wordt Platé door iedereen uitgelachen. In haar woede vergeet ze netjes Frans te spreken en kwaakt ze als een kikker, waarna ze in haar moeras verdwijnt.

En zo eindigt de opera met Gilles Ragon als een virtuose woedende Platé. Platé was Rameau's 8e muziektheaterstuk. Hij zou er nog ruim 20 schrijven. Rameau componeerde veel en snel. Toch schreef hij nooit een zelfstandig orkestraal werk. Maar zijn muziekdrama's zitten zo vol prachtige instrumentale stukken dat er talloze suites uit zijn samengesteld. Zoals deze suite uit het operaballet Les Fêtes d'Hébé.

Hier ging het orkest van de 18e eeuw volledig uit zijn dak. Dit onder de bezielende leiding van deze zomer helaas overleden Frans Brugge. Deze muziek komt uit het Les Fêtes d'Hébé. Het wordt nogal beschouwd als een van de beste werken van Rameau. Zo rijk aan expressie en aan prachtige klankkleuren. Ook in zijn eigen tijd was het een groot succes. In 1740 werd het zelfs 71 keer uitgevoerd. Zet de muziek enchantée, schreef een tijdgenoot in een recensie. Betoverende muziek. 1739 was een goed jaar voor Rameau, want toen ontstond ook Dardanus. Een tragi-lyriek, een ernstige opera. Dardanus gaat over de gelijknamige zoon van Jupiter. Hij wordt verliefd op een dochter van de vijand, wordt betrapt en wacht in een ondergrondse kerker zijn executie af. We laten het deel horen waarin Dardanus zijn treurige lot bezingt, gered wordt door Venus, die hem in slaap tovert en ontvoert in haar wagen. Het is een van de mooiste fragmenten uit de opera. Rameau schildert met klank. Dardanus hartverscheurende aria wordt begeleid door alleen strijkers en fagotten. Die ongebruikelijke combinatie maakt de naargeestige sfeer in de kerker voelbaar. De inzet van de blokfluiten in de slaapmuziek brengt vredige rust. Tja, het zijn misschien zelfs wel de mooiste noten die Rameau ooit schreef.

U hoorde de sonate in D van Giovanni Hoffmann, wederom gespeeld door Giulio Galfetti en op de forte piano Diego Vasolis. Ze gaan verder met de sonate in G, ook weer een compositie van Giovanni Hoffmann.

Met excuses voor de oneffenheden, zegt men geloof ik, op de cd. Was dit de sonate in G van Giovanni Hoffmann, gespeeld door de mandolinespeler Giulio Calvetti. En op de fortepiano werd hij begeleid door Diego Vasolis. Dan keren we tot het besluit van dit programma terug naar Beethoven en luisteren naar de sonatine in C, weer door dezelfde uitvoerende.

Helaas heeft deze cd wat spetters waarvoor. Nogmaals excuses. U heeft geluisterd naar Beethovens Sonatine in C nummer 1. Gespeeld door mandolinevirtuoos Duilio Galfetti en de fortepianist Diego Vasolis. En tot zover dit tweede deel van Bijzondere Instrumenten. Een programma dat voor de Concertzender wordt samengesteld door Cassandra van Acht. Meer informatie over

Dit is de Concertzender met deel 6 van de Zweedse Symfonie, 1903. Naast Hugo Alvén was er nog een belangrijke componist op het symfonisch actief, een gebied actief, Wilhelm Stenhammar. In zijn eerste symfonie in F, daaraan begint de componist in het begin van de 20e eeuw. Onder de indruk van Sibelius' symfonie in D in 1903 bewerkte hij de symfonie. Pas in 1931 werd dit werk weer uit de kast gehaald. Luistert u nu naar een uitvoering van deze eerste symfonie in F door het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi.

De laatste tonen van het Krönungsconcert Mozart, 26e pianoconcert in D-groot met Alfred Brendel en de Academy of St. Martin in the Fields. Tot zover Sanssouci voor vandaag. Mozart heeft nog 25 andere pianoconcerten geschreven, plus een handvol concerten voor andere instrumenten. U zult dit soort muziek in de toekomst dus zeker vaker bij ons horen. Dit was Sanssouci bij de Concertzender, samengesteld door Wouter Steenbeek.

Welkom bij de Concertzender. Cello en contrabas. Vandaag deel 2, Giovanni Bottesini. Duetten voor twee contrabassen. De Paganini van de contrabas is ongetwijfeld Giovanni Bottesini. Deze contrabas-virtuoos heeft veel muziek geschreven voor, ja, hoe kan het anders, de contrabas. Zo zijn er ook een aantal jeugdwerken. De drie duetten voor twee contrabassen. Deze duetten hoort u zo meteen door de contrabassisten Ovidiu Badila en Wolfgang Güttler. We beginnen met Grand Duetto nummer 1. Dit is een duet alsof het komt uit een opera van Bellini. Hier zijn Ovidiu Badila en Wolfgang Güttler.

De contrabassisten Ovidiu Barilla en Wolfgang Küttler speelden het Grand Duetto nummer 1 van Giovanni Bottesini. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met Grand Duetto nummer 2. En in dit duet komt Beethoven om de hoek kijken.

Ouvert het Adantino uit het derde Grand Duetto met de contrabassisten Ovidiu Badilla en Wolfgang Küttler. We gaan nu verder met het cellokwartet Amsterdam. Zij spelen dans uit deux pièces van de Belgische componist Jozef Jongen.

Dit was tot slot van deze uitzending Dans uit de pièce van Jozef Jonge met het cellokwartet Amsterdam. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender met het programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar. Dit is deel 4, vooral gewijd aan blaasmuziek. Vanavond reizen we samen met het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober door de 19e-eeuwse Nederlandse blaasmuziek. We beginnen met een fanfare, een hele korte, bijna een minuut, van Jacob Rauscher uit 1814.

En zo schrijden we vorstelijk de wereld van de blaasmuziek binnen. U luisterde naar de fanfare van Jacob Rauscher. Het Nederlands Jeugdharmonieorkest speelde het. Deze componist, Rauscher, kwam oorspronkelijk uit Duitsland en vestigde zich in Amsterdam in 1808. En daar was hij dirigent van verschillende orkesten, zoals ook het orkest van het 2e regiment van de Amsterdamse Schutterij. In 1823 schreef hij een gelegenheidswerk om de overleden hoogleraar Jean-Henri van Zwinden te herdenken. Luisteren we nu naar opus 68, Treurmuziek.

blaasmuziek van Jacob Rauscher. Op het titelblad staat Treurmuziek, opus 68. En hij schreef dat bij het overlijden van meneer Van Swinden, professor Van Swinden, waarvan er in Nederland nogal wat straten zijn te vinden. Die meneer Van Swinden zorgde ervoor dat de nummering in Nederland, de huisnummering, werd ingevoerd. Maar dat terzijde. Jan Kober dirigeerde het Nationaal Jeugdharmonieorkest met die treurmuziek. De kapelmeester van verschillende militaire orkesten, François Dunkler, senior, schreef in 1831 de Grenadiersmars.

grenadiersmars van François Dunckeler senior. De meneer Dunckeler leefde van 1779 tot 1861. Tot zover de grenadiersmars. Ik ken het ook wel als Turf in je ransel, maar ik weet niet zeker of dit erbij hoort. Van François Dunckeler. U hoort het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. Dan een bekende naam, Wouter Hutschenreuter, senior. In hetzelfde jaar als het vorige werk schreef deze Rotterdamse kapelmeester de ouverture Iwan en Pauleska. Dit werk is opgedragen aan koning Willem II.

Van Wouter Hoetjenruiter, senior, hoorde u de ouverture Iwan en Pauleska. Jan Kober dirigeerde het Nationaal Jeugdharmonieorkest. Het was een enorm evenement, de opening van de spoorweg tussen Den Haag en Rotterdam. François Donckler schreef in die tijd daar een speciaal muziekwerk voor, in 1847 namelijk. En dat werd de S'Gravenhaagse Spoorweggalop. Een werk à la Rossini's Wilhelm Tell.

1847, van Rotterdam naar Den Haag. Jan Kober dirigeerde het Nationaal Jeugdharmonieorkest met een uitvoering van Schravenhaagse spoorweggalop van François Dunckler. Johannes Verhulst was rond 1845 nog duidelijk beïnvloed door Mendelssohn en Schumann. Dat horen we in De Gruß aus der Fernen, opus 7.

Gruß aus der Fernen, op 7, van Johannes Verhulst, die in zijn tijd toch wel heel belangrijk was in de Nederlandse muziek. Zijn naam vindt u ook terug op het balkon in het Concertgebouw in gouden letters. Het Nationaal Jeugdorkest, Harmonieorkest onder leiding van Jan Kober speelde dit werk van Johannes Verhulst. Dan gaan we nu verder met de potpourri karakteristieke. Den Brug over den Oceaan van de Arnhemse kapelmeesters Albert Groent en Johan Wilhelm Knol. In dit werk wordt een bootreis beschreven naar Amerika in alle geuren en kleuren.

Dit was cellosonate nummer 2 van Enescu, uitgevoerd door Viviane Spanhoge en André de Grote. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Georges Enescu. De muziekkeuze is van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam, samenstelling techniek en presentatie Bart de Neven.

Dit is de Concertzender en u luistert naar deel 4 van de serie 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Met vanavond muziek van Henri Vieuxtemps en César Franck. Henri Vieuxtemps, de vioolvirtuoos en componist uit Verviers, studeerde bij de Belgische violist Charles-Auguste de Berriot en was daarna overal te horen, natuurlijk ook met werk van hemzelf. We luisteren dadelijk naar de twee laatste vioolconcerten die allebei postuum verschenen. We beginnen met het zesde vioolconcert, opus 47 uit 1865. We horen de Franse violist Gérard Poulet en Pierre Bartholomé dirigeert het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik.

Dat was het zesde vioolconcert van Vieux Temps. U hoorde de violist Gérard Poulet en het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Pierre Bartholomé. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het zevende vioolconcert, opus 49 uit 1870.

De violist Gérard Poulet speelde het zevende vioolconcert van Henri Vieuxtemps. En we hoorden het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Pierre Bartholomé. We gaan verder met een tijdgenoot van Vieuxtemps, de in Luik geboren César Franck. Hij ging al op 13-jarige leeftijd samen met zijn ouders naar Parijs en werd in 1837 Fransman. Naast religieuze muziek heeft Franck ook mooie postromantische symfonische gedichten op papier gezet, zoals Les Djinn uit 1884. Paul Strauss dirigeert het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik.

En dat was tot slot Les Djinn van César Franck met het Koninklijke Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss. Voor reacties kunt u terecht op klassiekemuziek@concertzender.nl. En dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

We gaan bij de Concertzender verder met een nieuwe aflevering van De Wandeling. Dit is de derde aflevering van een serie uitzendingen over kamermuziek van componisten die opgeroepen werden om zich of zich hebben aangemeld mee te vechten in de Eerste Wereldoorlog. En deze oorlog wordt ook wel de Grote Oorlog genoemd. Veel van deze componisten hebben die oorlog niet overleefd of ze bleven hun verdere leven getekend door de opgelopen blessures. We geven een postuum eerbetoon aan deze componisten met vandaag aandacht voor de muziek van een aantal Britse componisten. We beginnen met de Verlaine Songs van de Schotse componist Cecil Coles in een arrangement voor ensemble en sopraan van Julien Salamcourt. De composities van Coles werden pas in 2001 bij toeval ontdekt en dat gebeurde tijdens de renovatie van een school waar Gustav Holst destijds werkte. En Coles had zijn werken bij deze Holst in bewaring gegeven toen hij met zijn legeronderdeel naar Frankrijk vertrok. U hoort het Hornstein Ensemble met de sopraan Barbara Krieger, de Verlaine Songs.

De Verlijn Songs van de Schotse componist Cecil Coles door het Hornstein Ensemble met sopraan Barbara Krieger. Dan gaan we verder met drie liederen van William Dennis Brown. Hij kwam in 1915 om het leven als marinier tijdens de gevechten bij Gallipoli in de hak van Italië. U hoort de tenor Martin Hill, begeleid door pianist Clifford Benson, in achtereenvolgens Arabia, Epitaph on Salad Hill Pavey en To Graziana, Dancing and Singing.

De tenor Martin Hill, begeleid door pianist Clifford Benson, met drie liederen van William Dennis Brown. Tijdens een studie werden Francis Purcell Warren en Herbert Howells goede vrienden. Howells gaf zijn vrienden bijnamen en zo werd Warren Bunny genoemd. De vriendengroep werd geportretteerd in Howells' compositie The Bees. Warren vocht in 1916 in de slag bij Somme. En hij werd vermist, maar zijn lichaam werd niet gevonden. Er zijn niet veel composities van hem bekend. Uit zijn Five Short Pieces for Violoncello uit 1914, wat dus wel bekend is, hoort u de delen A Sunday in Autumn en Kettle Song. En die werken worden uitgevoerd door Stephen Isserlis, cello, en Stephen Hooch, piano.

Twee delen waren dit uit Five Short Pieces for Violoncello uit 1914 van Francis Purcell Warren door Stephen Azalis cello en Stephen Hughes piano. Veel carrières werden door de oorlog afgebroken, zo ook die van de Engelse componist, pianist en organist Ernest Farrer. Farrer studeerde onder andere bij Charles Villiers Stamford en was bevriend met componist Frank Bridge. Hij stierf amper twee dagen aan het front in september 1918 in de Zuidvallei van de Somme. U hoort van hem de Vagabond Songs opus 10 in een uitvoering door de bariton Stephen Varco, begeleid op de piano door Clifford Benson. En die drie delen zijn The Wanderer's Song, Silent Noon en The Roadside Fire.

De Vagabond Songs, opus 10, hoort u in een uitvoering door bariton Stephen Varco, begeleid op de piano door Clifford Benson, een compositie dus van de gesneuvelde Ernest Farah. Tot de vriendengroep van de eerder genoemde Herbert Howells behoorde ook de dichter en componist Ivor Gurney. Zijn bijnaam was Bartholomew. En ook hij was een van de vrienden die door Howells in zijn compositie The Bees werd neergezet. Al vroeg was bij Gurney een geestelijke kwaal ontdekt en zijn oorlogservaringen, inclusief de blootstellingen aan gasaanvallen, hebben het nodige daaraan toegevoegd. Hij bracht de laatste 15 jaar van zijn leven door in psychiatrische ziekenhuizen, maar desondanks heeft hij veel geschreven en gecomponeerd. We laten twee composities van hem horen, te beginnen met de liederencyclus Ludlow and Team, dat uit 7 delen bestaat. De uitvoering is door Brian Gibler tenor, Stephen McGee piano, Katie Hyun en Ben Russell viool, Jessica Meyer altviool en Michael Katz cello.

En tot slot van deze uitzending hoort u het ensemble nogmaals. Ze gaan nu spelen van Ivor Gurney, de compositie in Flanders.

Dat was als laatste op deze wandeling in Flanders, een werk van Ivor Gurney. Door Brian Gibler tenor, Stephen McGee piano, Katie Hune en Ben Russell viool, Jessica Meyer altviolen en Michael Katz cello. Deze wandeling werd samengesteld door Peter Simmers. Informatie over de gespeelde werken die kunt u zoals altijd vinden op onze site of in onze app. Kijkt u dan in de gids bij dit programma.

Dit is de Concertzender met deel 4 van NL Symfonisch. Deel 4 bestrekt de jaren 1837 tot 1842. Johannes Verhulst vertrok in januari 1838 naar Leipzig. Daar schreef hij zijn symfonie in E-klein. De symfonie ging daar in 1842 in première en in de herfst van dat jaar keerde hij naar Nederland terug. Den Haag hoorde toen ook zijn symfonie in E-klein en de componist werd door koning Willem II tot ridder geslagen. De koning gaf hem de leiding van de hofkapel. Als we dadelijk naar zijn symfonie luisteren, horen we dat Mendelssohn, Schumann, Beethoven en soms ook Spoor om de hoek komen kijken. En daarnaast is er ook nog de nodige Nederlandse humor à la Verhulst. Matthias Bamert dirigeert het residentieorkest.

Het residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert speelde de symfonie in E-klein van Johannes Verhulst. We gaan van 1842 terug naar 28 april 1837. Johannes Verhulst gaf toen een afscheidsconcert met de Koninklijke Hofkapel. Op het programma stond onder andere de ouverture in B-klein. Ook nu dirigeert Matthias Bamert het residentieorkest.

Dit was Paganini's Serenade Terzetto door Pierre Lénard altviool, Nelly de Camp gitaar en Cyril Lacroux cello. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Niccolo Paganini. De muziekcursus van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam. Samenstelling, techniek en presentatie Bart de Neven.

U luistert naar de Concertzender en we gaan luisteren naar de Zweedse Symfonie deel 2. En die gaat over de periode 1831 tot 1842. De Zweedse componist Adolf Frederik Lindblad is duidelijk geïnspireerd door Beethoven. Dat kunt u misschien zelfs zo gaan beluisteren als u hoort zijn eerste symfonie in C uit 1831. En deze symfonie wordt uitgevoerd door het Stockholm Philharmonisch Orkest onder leiding van Okko Kamu.

Okkakamu dirigeerde het Stockholm Philharmonisch Orkest. U hoorde de eerste symfonie in C van Adolf Frederik Lindblad. De componist Frans Adolf Berewald heeft een bijzondere plaats in de Zweedse muziek. Zijn eerste symfonie in G gaf de componist de naam Serieuze. De componist schreef dit werk in Wenen in 1842. Dit werk zou pas in het begin van de 20e eeuw uit de kast gehaald worden. In zijn tijd was de componist namelijk te modern. Luistert u naar de eerste en het derde deel uit deze eerste symfonie in G. Sixten Ehrli dirigeert het Malmö Symfonieorkest.

pianist Maciej Pikulski en bariton José Van Dam van Hugo Wolf de drie harfenspielerlieder. Mijn vrouw en mijn hond zullen nog het meest blij zijn, zei José Van Dam nadat hij bekend maakte te gaan stoppen na een carrière van ruim 50 jaar met veel reizen en zelden thuis zijn. Hij werd in 1998 nog tot baron benoemd, uit erkenning voor zijn grote carrière. De nu 76-jarige José Van Dam leidt sedert een aantal jaar het opera- en lieddepartement van de muziekkapel Koningin Elisabeth. Ik sluit dit programma over de Belgische basbariton José Van Dam af met de eerste twee van de Sechs Monologen aus Jedermann, een werk van Frank Martin, geschreven in Zwitserland in 1943. In de programmagids op concertzender.nl vindt u een overzicht van de liederen uit dit programma. Nu José Van Dam samen met Orchestre de l'Opéra de Lyon onder leiding van Kent Nagano. En tot een volgende keer.